0: Estéreo Sul.
1: Música
0: em sua em vida. Sua vida.
2: 22 horas e 37 minutos.
3: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo

0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: 1:45.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo Sul.

0: Estéreo Sul.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
0: Estéreo Sul.

0: sua vida.
1: 9:07.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo

0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia van Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Eu sou a Estéreo Sul, música em sua vida.

0: Estéreo Sul.
1: 19h24.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo Sul.

0: Mistério Sul. Música em sua vida.
1: 20 horas e 25 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa Minas, Brazilië. Estéreo